0: kinderen zit. Dus, ik ga mijn kinderen aan het zien.
1: Vega 5-1. Show this HB Mills, and I'm 10-7, sir.
0: Copy, have a good night. 23rd.
2: Five 22, 10-7.
0: Copy, 5-22, 23rd.